Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Muziek.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo sta.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, bokkaje is mijn nooi.
1: Die jouwstasie Top 40, elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stop soos

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: David Essex dan met Rock On. Ja, David Essex, ja. Kondou was een jong man in die huis, altijd na David Essex. Ja, hij was nogal voor mij cool, weet, a cool dude, is wat ze zeggen. Ik weet niet of dat die rechte terminologie is, nie, maar ja, ik denk hij was een aardige cool ookie geweest, ja. Van de advertentie, want gaat gewoon naar de winkels toe. En dan ook, jij kan gaan kijken op ons website, www.joustasie.net, voor al die inlichting wat je kan krijgen of wil hee rondom ons adverteerders. Morgen.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, ik zie nou in die nieuws, jullie weet dat Xi Jinping en zijn vrouw in Amerika gearriveerd het. En nou daar voor Donald en Ivana, voor wat zijn vrouw's naam ook al gaan hallo sê. Maar ik moet zeggen, mevrouw Xi Jinping, ik weet niet of dat nou haar titel is nie. Ze is baie mooi gelijk, ze heeft zo'n lange rode rok aan gehad. En ja, mevrouw Trump heeft een wit blousie aan gehad met zo'n kniehoogte, net zo, of enkelhoogte langbroek, ja. Maar ik denk mevrouw Xi Jinping het baie mooi gelijk, ja. Kom ons gaan gevinnig daar na ons Jimmy Sousa toe, dankie vir julle borskap en dan kyk ons na die weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Al die paar dagen Amerika toe net om te gaan sit en ons is geself, ne? Ja, seker nie. Nee, ek spot eintlik maar dit. Nou ja, toe, die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hulle het die geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor hevige donderstorms met gepaardgaande oor matige weerlig, groot hoeveelhede klein haal en rukwinde in die westelike en suidelike dele van die Namakwa Districts Municipaliteit in die Noord-Kaap. As ook die sentrale Karoo en die Weskusdistrik in die Weskaap. Uiters hoë brandgevaar toestande word ook verwag in die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Ja, ons omtrent uiterste weerspatrone in Namakwa en die Karoo. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, Pretoria 14 tot 'n maksimum van 18, 20, Johannesburg 13 tot by 27, Vereniging 11 tot by 26. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën en donderstorms in die namiddag, Mbombela 16 tot by 27, Emalahleni 16 tot by 25, en dan Ermelo 13 tot by 24, Standerton 12 tot by 26, en dan is Skukuza 17 tot by 31 grade Celsius. Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm met reën en donderstorms in plekke in die oostelike en suidwestelike dele. Polokwane 13 tot by 26, Palaborwa 16 tot by 30, Tsanin 15 tot by 27 en Amosina 18 tot by 30, Lepalale 17 tot by 31 en Mokopane 17 tot by 29. En dan die Noordwes, mooi weer en warm en enkele reën neersla en donderstorms in die ooste. Potchefstroom 12 tot by 29, Mahikeng 14 tot by 28 en Rustenburg 16 tot by 30, Vryburg 12 tot by 29. En dan die Vrystaat, mooi weer en warm, gedeeltelik bewolk in die middag, Bloemfontein 10 tot by 27, Bethlehem 8 tot by 26, Kroonstad 11 tot by 27, Vicksburg 7 tot by 26 en dan Sasselburg 12 tot by 26 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm, en dan wydverspreide reënval en donderstorms word aan die westelike dele van die Noord-Kaap verwag. Appington 17 tot 'n maksimum van 33, Kimberley 11 tot by 29, Alexander Bay 12 tot by 25, Sutherland 7 tot by 22 grade Celsius. En dan die Weskaap, wyd verspreide reënval en donderstorms, waar daar ook in die klein en sentraal Karoo in die oggend verwag, andersins bewolk en warm met verspreide reënval en donderstorms. Kaapstad 15 tot 'n maksimum van 24, Vredendal 13 tot by 26, George 16 tot by 22, Woester 17 tot by 26, en dan Beaufort West 20 tot by 29 grade Celsius. En dan die Ooskaap bewolk met verspreide reënval en donderstorms en dan warm tot baie warm met enkele reën neerslae en donderstorms behalwe in die uiterste of die verre ooste, Kuberka 18 tot by 25, Mkanda 17 tot by 32, in Kuba 14 tot by 32, Port St. John's 18 tot by 28, Mthatha 15 tot by 32. En dan KwaZulu-Natal, enkele reën neerslae en donderstorms in die verre suidweste en noordooste. Durban 20 tot by 27, Richards Bay 19 tot by 30 en dan Pietermaritzburg 15 tot by 29 en Umnambiti 14 tot 'n maksimum van 29.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Fighting Soldiers from the Sky. Ja, hij was deel van die Green Berets en hij was in die medische korp daar in Vietnam, was hij betrokken. Ja. Plaatselijke inwoners van Vietnam, zowel als zijn mede soldaten, wat samen met hem was, heeft hij getreed, ja, aangezien hij in die medische korp was.
1: Goeiemorgen, nee, kijk, Jimmy's sauces en Jimmy's spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomies. Lip lekker.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: elektrisiteit voorziener. De minister van Elektriciteit en Energie, Godsiyanto Ramagopa, zal naar verwachting vandaag een nieuwsconferentie houden over de Eskom-raad en de krachtvoorzieners toekomstige mandaat en de vooruitzichten voor aandeelhouders. Die DA'se burgemeesterskandidaat voor Johannesburg, Helen Zille, sê die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is die laaste kans om Johannesburg te red van wat sy beskryf as een stad van koalisie wanorde. Zille het tydens haar verkiesingsveldtocht vir die DA in Johannesburg kiesers gemaan om nie vir klein partye te stem nie. Die eienaar van een veiligheidsmaatskapie in Mtantwa in die Ooskaap is in hegtenis geneem op aanklagte van oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die inhegtenisneming volg nadat die politie hun nakomingsinspeksie by die maatskapie se hoofkantoor gedoen het. Die politiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle het op 140 vuurwapens beslag gelê en verdere 135 vuurwapens wat in die maatskapie se naam geregistreer is, word vermis. Van Wyk sê die sakeman wat in maatskapie vuurwapen in sy besit gehad sonder die vereiste permit. Hy is ook tans uit op borgtog vir een saak van poging tot moord wat verband hou met die polisiebeamte wat in juli van jaar gewond is. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê die levering van nooddienste sal ononderbroke voortgaan ten spyte van disciplinêre stappe teen 21 nooddienstbeamptes. Hulle is aangekla van beweerde pligsversuim nadat hulle nie hulle geskeduleerde werksure voltooi het nie. Die departement sê nie een van die betrokke beamptes is tans geskors nie en het berigte ontken dat werknemers met ontslag gedreig is. Volgens die departement bied nabygeleë nooddienststasies ondersteuning waar nodig om te verseker dat daar op noodoproepe gereageer word. Die saak is ook by die Raad van Gesondheidsberoepe aangemeld weens kommer dat die beweerde gedrag moontlik in oortreding van professionele en etiese reëls is. Die Ethiopiese regering en die partij wat die noordelike Tigray-streek beheer, het mekaar die skuld gegee vir die jongste gevegte wat vrese laat ontstaan dat volskaalse konflik weer kan uitbreek. Een kabinetsminister en raadgever van die Ethiopiese eerste minister, Getachew Reda, sê vegters van Tigray het beheer geneem oor federaal beheerde lughavens en het aanvalle van stapel gestuur na die naburige Afar en Amhara streke. Owerhede in Tigray sê hulle magte is gedwing om hulself te verdedig na hommeltuig aanvalle in Tigray. Die plaaslike bevrydingsbeweging, die TPLF, het sondag in alliantie met 6 ander gewapende groepe aangekondig om die Ethiopiese regering omver te werp. Die 2 jaar lange oorlog in Tigray het in 2022 tot 'n einde gekom, maar albei kante het mekaar die afgelope maande daarvan beskuldig dat hulle 'n vredesooreenkoms geskend het. Sowat 600.000 mense is na raming weens die konflik dood. 'N noodsaaklikheid van gebruik van veiligheidstoestel vir kinders word van dese week tydens Kinderpassasiersveiligheidsweek onder die publiek se aandag gebring. Nou die stigter van die organisasie Wheel Well, wat om vir die veiligheid van kinders passasiers beywer, Peggy Maas, sê die meeste ouers is nie daarvan bewus dat kinders ouer as 4 jaar wat korter as 1,5 meter is ook in stoelietjie moet sit nie. Dit is vanweë die posisie van lugsakke om veiligheidsgordels wat vir volwassenes in motors aangebring is en wat kinders ernstig kan beseer tydens hun botsing. Die verkoolde liggaam van een man in Delft op die Kaapse vlakte is wel gevind. Die politiewoordvoerder FC van Wyk sê die man is vermoedelijk in een voorval van boendoegerechtigheid vermoor. Van Wyk sê die oorskot is op een oop stuk veld gevind met een verbrande buitenmat daarop. Die politie het met een forensiese onderzoek na die voorval begin. Twee mense is ook in afsonderlijke voorval in die Kaapse metro in verband met dwelmverwante aanklagte in hegtenis geneem. Die politie sê lede van operasie Lockdown het op een leidraad gereageer en een gesamentlike klopjag op die perseel in Maitland uitgevoer. Een man is in hegtenis geneem nadat beamtes op 230 stukke kokain en kontant beslag gelê het. Een politiewoordvoerder, FC van Wyk weer, sê hulle is in nog een klopjag en 60-jarige vrou Makassar aangekeer vir die beweerde besit van dwelms. Die politie het so wat 2 kilogram daggam en een onbekende hoeveelheid tik op die perseel gevind. Die verdagte verskyn vandag onderskeidelik in die Landdorshowe in Kaapstad en Strand. En dan cricketnuus. Die Proteas het die eerste eendag wedstryd op Australië se toer in Zuid-Afrika met 67 lopies gewen. Zuid-Afrika het in Durban 297 vir 8 en hul toegelate 50 beurte aangeteken na die besoekers hulle uitgestuur het. Matthew Breedske het 112 lopies aangeteken en Marco Jansen 75 lopies. Jansen het echter ook op die veld uitgeblink deur 4 vangkanse te benut en 1 paaltjie te neem, terwyl Kesho Maharia 4 paaltjies geneem het. Breedskim is as speler van die wedstrijd aangewys. Die tweede van die 3 eendag wedstrijde vind Sondag in Johannesburg plaas en die derde kragmeting Woensdag in Potchefstroom. Hulle sal daarna ook 3 toetse speel. En dan het weer ons hoofnuus. Die minister van Bosbou, Visserij en Omgewingsake waarsku dat skuld hom verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. En 2 mense is in afsonderlike voorval in die Kaapse metro in verband met dwelmverwante aanklagtes in hegtenis geneem. En op daardie noot kom ons dan kyk ook net vinnig gou daarna ons finansiële aanduiders. Die rand R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro, R11.52 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.67. Die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.44 en 1 Russiese roebel kos jou nog steeds net 19 sente. Die goedkoopste op die markt, denk ek. En dan die goudprys, $4,270.42 per fyn ons, en het geen beweging gehad nie, redelijk stilgestaan van die vorige lesing. En dan Brent Reedy, hy het so 'n bietjie weer opwaarts beweeg, en hy verhandel tans teen $105.68. En dan die Bitcoin staan op $83,221.97. En dis aan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

In die tijd zijn het bewoonlijk zo 743. Kom, ons gaan dan met nog muziek. En dus Hayley Steinfeld met Capital Letters.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dit is deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika. Panica.

0: Don't go breaking my heart, Sir Elton John en Kiki D. Ja, baie bekende. Ja, een oude treffer. Ja, lekker om dit ook te hoor. Jimmy Sosa, dank je voor je boodschap vanochtend.
1: Goeiemorgen. Ja, kijk, Jimmy Sosa's en Jimmy Spices loop zo mooi. Ik gooi dit tot op mijn roemuis. Lip lekker.
2: Jimmy Sosa, die beter kiezen voor een braai.
0: Lip lekker. Klink dit nou weer reg? Ja. Onthou ek maar net enig iets of enige stelling wat door my gemaakt word as omroeper, is nie noodwendig die stelling van jou stasie wat hulle huldig neem. Nou wat ek nou eindelijk nou wil sê is, julle weet in die parlement wat ons nou, die gedeelte wat nou gebrand is, en hulle het nou begin om dit recht te maak. Ek het nou so tykie terug, so maand terug het ek, was ek daar, toe ek gaan kyk, ja, dit, daar word gewerk, en het ons hier die massieve wit tent net so, so 100 meter van die parlement af opgerig, waar hulle nou hulle vergaderings hou, en so aan, en so aan, en so aan. En nou is daar in die parlement was daar nou een vergadering, want oorspronkelijk is hier die werkzaamhede, die begroting wat hulle nou gemaakt het vir die herstelwerk, 73 miljoen rand. Ja, toet hulle nou vir Kwene Rampele, hy is nou die DBSA, die groep hoof vir infrastructuur. Nou sien ek daar so op hulle uiteensetting, dis astronomische bedrag geld, ja, 73 miljoen rand. Nou dit blijkbaar opgeskuif na 74 miljoen rand. So daar is nou 1,7 miljoen rand is daar nou iewers bygekom. Maar niemand kan verduidelik waarvoor en wat dit is nie. So as jy die somme doen, dan kom jy op 73 miljoen. Maar ja, nou sê hulle, dit kost nou al 74 miljoen. Nou wonder ek waar het gaan eindig. Gaan dit nou ook eindig by 100 miljoen? Ek wonder. Ja, maar niemand kan verduidelik nie waar daar 1,7 miljoen rand nou, waar dit nou vandaan kom. Dis astronomies. Ja, ek wonder. Anyway, Robert Palmer, Simply Irresistible.

0: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstatie.net.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.

0: tyd vir jou drie middag op jou stas.
1: Oh ja, toe, dit was jou drie in een rij geweest, jou drie boeremuziek nommerkies vir vandag. Nog een lekker vol program, net na my, Hein van Wyk, wat jou vat tot 7 uur vanavond, is Johan Brand in die huis met versoektyd, tot en met 9 uur, en daarna heerlijke techno, wil ek amper sê, upbeat muziek tot laat die aand. Right, 5 uur bring ek vir jou die verkeer en 3 uur die nies. Kom ons gaan pars een bykie in die Boland, saam met Gerrie Pretorius.

Ik weet ze, ik was al thuis. En ik hoop een dag als ik jou weer zien, zijn mij die bokken van die hemel wijs. Ik heb me hard gelost daar en die boos langs een voetpad op nooit gedacht. Ik heb mijn spinnenkop, want ik zie binnenkort mijn lief van die Noordtransvaal.

Dus hartelijke goeiemiddag aan jou, baie welkom. Jy sing ons kankel by Zwart Samadijn hier op Harties FM. Ook gelijktijdig op jou stasie in Kaapstad, daar in Brackenfell en die senders van Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Westkaap. Goeiemiddag aan jou en baie welkom. Kom ons vat jou huis toe tot skyns voor 7 vanavond. Baie dankie ook daar aan Etienne Smith, wat saamgekeur het. Wel, hy het vir die program gebring, natuurlijk Midday Magic. Ook lekker daar gesels met Franje de Plessis vanmiddag. Baie, baie interessant. Sy het een nieuwe liedje uitgebring, so gepraat van nieuwe liedjes en nieuwe muziek. Ons gaan vanmiddag tussen 5 en 6 vir al die nieuwe vrystellings weer speel. Al die Afrikaanse muziek wat uitgereik is op die verskeie en onderskeie digitale platforms. Daarna kan jy luister tussen 5 en 6. En onthou, hierdie muziek is nog nie noodwendig deel van ons speellys nie. Jy mag dit beoordeel. Sê of jy daarvan hou, dat weet my naar die op ons WhatsApp nommer 061-511-2602 of jy daarvan hou of nie. En dan kan ons kyk of ons dit vir jou op die speellys gaan kry. Uiteindelik sal ons dit geloof ek daar kry as dit reg genoeg klink. Maar welkom in jou, 13 minuut oor 4. Half 5 vanmiddag is het woorddraaitijd. Ek dink daar is een kunstenaar wat verjaar, ja. Ons het verjaardag keerspel tussen 4:15 en 5. En ek dink sommer 2 kunstenaars wat ons saam gaan doen. 2 vlieën met 1 klap. 5:00 is het nuustyd, net daarna streeks weer. Speel die wenner van woorddraai se kisse van muziek. En dan is dit natuurlijk nieuwe vrystellings vrijdag. En dis een baie, baie welkom aan jou by die program. Ons is vanmiddag op ons normale skedule. En hier is dit dan nou tyd om te kyk na die verkeer. Wat op die paaie aangaan, hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

Goed, kom eens kijken wat er bij Bayern aan. Gaan ons beginnen in Gauteng, die Indian Danubar snelweg in een zuidelijke richting. Dus die afrit vanaf Garsfontein, stilstaande voertuig op die Indian Zuid, daar net na Garsfontein. Dan die Indian westelijke voorbijgang in Gauteng, in een zuidelijke richting, die afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig op die Indian Zuid, daar bij die afrit bij Gordonweg. Rij voorzichtig daar. Ons luur goed hier die rest van die verkeersverslag. Want als je op enige verkeersproblemen aangaan, is je bij, of afkomt tenminste, is je bij welkom om ons daarvan een kennis te stellen, zodat ons dan ons alle padgebruikers voortijdig kan waarschuwen. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Noord, afrit vanaf Chatterton. Hij veroorzaakt dat die linkerbaan heeltemal geblokkeerd is daar. Rij voorzichtig, die N3 Zuid ook, lijkt het voor mij, die afrit bij Market Road. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid, net na die afrit vanaf Market Road. Rij maar voorzichtig daar. In Kaapstad het ons op die N1 uitgaande in de oostelijke richting, dus die afrit vanaf Klapmuts, het ons een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Klapmuts. Die linkerskouwer van die pad is gesluit. Maar dat is lijkt mij al wat ons het vir jou vir nou. Daar is geen ander verkeersprobleme wat nou dringend aandag nodig het nie. So ja, ons gaan vinnig een handelsbreek neem en dan gaan ons terugkom met lekker muziek. Meer muziek is gesels vandag. Dat is nie actualiteit nie, behalwe die nieuwsbulletins elke uur. Bring ons vir jou net heerlijke muziek en saamkeer.

0: Ja, toe, dat is wel gedaan aan onze deelnemers van Woordraai. Woordraai, ja, als het joegjes omtrent, hoeveel mensen was je? 5. Wat deelgenomen het vanmiddag. En 2 is in die derde plek. Daarom maakt het trek voor 5 luisteraars. Kom, ons kijk een beetje wie was eerste, tweede, derde, vierde. In die eerste plek wel gedaan aan die strandplakjes van die Vrystaat. Ronel Pieters, voor de eerste keer weer in een lang tijd. As jy daar voor in die koor, so wel gedaan, Ronel, dan die winner van vandaagse woorddraai. Met die correcte woord natuurlijk, klok. Die wekker in die ochtend is mis nou iets waarvan ons nie allemaal bijhou nie. Met klok. In die tweede plek, Esther Botha van de Rode Poort, dat gesê is klok. In die derde plek, 2 deelnemers, Diana Botha van Pietersburg en Johan Smith van KZN gelijktijdig in die derde plek. In die vierde plek, wel gedaan aan Norman Turin van Durban. Hy sê jou in die woord is klok. Wat lyk my is al, wat ons voor plek het en tyd het. Dit is ons deelnemers aan Woorddraai. Begin so lang vir my jou kiese van muziek deerstuur. En dan speel ek het vir jou soos vir die tyd dit natuurlijk toelaat. En vanmiddagse program Huiswaarts Samedijn. 4:15, ons gaan een vinnige handelsbreek neem, en daarna is het verjaardag keerspel. 2 kunstenaars het vandag verjaar, kan jy geloof, 2 op dezelfde dag, Jan Blom en Nia Nel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Dermse sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Dermreeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jan Blom is nu 46 jaar oud, zie ik. Jan heeft zijn debuutalbum Melktijd Confessions in 2004 vrijgesteld. Bekend vertreffers als Groen Trui, Liefde Maak, Okaroe en vele anderen. Ik ga niet alles aan wat hij bereikt heeft. Maar dan is ook Nia Nel, wat natuurlijk vandaag verjaar. Op die 25 september, baie geluk aan Suid-Afrikaanse zangeres en pianist. Niemand anders dan als Nia Nel, 7 jaar dag. En ze is 55 jaar oud. Wel gedaan. Ze is bekend voor treffers zoals Die Oomlik Is Nou, Wense, Who Painted the Moon en vele meer. Kom, ons luister na twee van Jan Blom. Volgende keer draai ons het om, twee van die dames en een van die man. En ons speel vanmiddag Jan Blom, Harlekyne en Trein, daarna huis toe. En dan sluit ons af met Nia Nel se Ek Is Vrou. Verjaardag keerspel, baie geluk aan beide kunstenaars. En baie voorspoed met julle nieuwe levensjaar. Dan kijk op ons Facebookblad, voor ik vergeet, moet niet daar gaan, vergeet niet. Ga naar ons Facebookblad toe, gaan wens die kunstenaars geluk in die commentaar gedeelte.

0: Daar is tijd vir jou nieuwe vrystellings hier op Nieuwe Vrystellings Vrijdag. Deel van Harties FM, sy program Huiswaarts Sambedijn, elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. En die program moet ook rechtstreeks uitgezaai word op die sender van jou stasie en die Weekvallei Radio. Ons kyk onder andere en ons kyk hoofsaaklik na al die nietste Afrikaanse muziek wat vroegdag vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Sien Fransman van Kouk en Hunter Kennedy het saam een liedje uitgebring met die naam van Aksie Braai. Dit is volgende net vir jou hier op jou gunsteling radio en dan direct daarna luister ons na Franja Du Plessis in die wie in Slaat Hard. Bly ingeskakel.
1: Pas geland en kraakvars net hier op Harties FM.

0: Het is ingeschakeld bij Nieuwe Vrijstellingsvrijdag hier op Hartie CFM, jouw statie en Riebeek Vallei Radio. Deel van uw programma is Waard Samedijn. Pas geluisterd naar Jean Belcher en Taché met In Mijn Kombuis, ook Splinter Niet. Net voor het Franje Duplessis met Slaat Hart. Ons komt nu uit bij dameke met die naam van Jana. Zij is volgende hier op Jochen Slinger Radio met een liedje genaamd Groot Karoose Tour. Dan G-strings en wie een Swift naar Anna.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hartie FM.

0: Nieuwe vrijstelling vrijdag, 42 minuten na 5. Ons gaan binnenkort aan, ons break moet nemen. Maar ons gaan eerst luisteren naar nog een nieuwe vrijstelling. En een van Schwabi, Song 8 is die liedjes naam. Vrijgesteld op alle digitale platforms. Beschikbaar nu op alle onderscheiden digitale platforms. En zo klinkt Schwabi's nieuwe liedje, Song 8.
1: Pas geland in Kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: We zijn aan de schakel bij een nieuwe vrijstellingsvrijdag hier op je gunsteling radio. Dat is 10 minuten voor 6 op Harties FM, jouw statie, Riebeek Vallei Radio. Ons kijkt nog naar 1 of 2 op die meeste. Hier wil ik iets wat vandaag vrijgesteld is. Ons het pas geluisterd naar Henry Baart, se Hou aan Droom. Hier is een nieuwe van Wellen Swart en Gert van Tonder. Dit is ons laatste nieuwe vrijstelling. Vandaag een nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ben in Zwart, Gert van Tonder met Zwartland September.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Het was niemand anders dan niet daar als Gerard Steyn met Jezus mijn hart klopt, aangevraagd door Esther Botha. Een van onze deelnemers dan aan vandaag zijn woord. Ze was in plek nummer 2. Nou, net gevinnig, net hierna, dan speel ons voor jou deelnemer nummer 3. Al twee deelnemers wat in die derde

Ja, tuurlijk. Dat was dan enige geweest van Bok van Berk en Bernice Wist. Ribbiekie, breng ons in die einde van vandaag's net verkorte weergave van Huiswaarts Samadijn. Ons is maandag weer terug tussen 4 en 7 met Huiswaarts Samadijn rechtstreeks ook op die zenders van jouw statie en Riebeek Vallei Radio. So ja, ons is dan nou ambtelijk klaar met Huiswaarts Samadijn. Ons gaan een beetje vroeger goed. Ons het so een paar technische kwesties waar ons met ander gee. Want ons het morgen een baie groot buitenuitzending op twee verschillende plekken. Ek is nie heeltemaal seker hoe die uitzendings gaan werk nie. Of jy na Pieter gaan luister of na Dian nie. Dian gaan die buitenuitzending hanteren by De Wild. Daar by die Jimny Drive. Tentoonstellings. En so jy gaan na hom kan luister. Ek sal morgenmiddag by jou aansluit 3 uur vir die top 20. Wat uitgesaai word vanaf De Wild. Ons sal het daar vanaf rechtstreeks doen. Die top 20 tussen 3 en 5 namig. Jy moet dit ook kennis neem. Ek sal ook morgen op ons sociale media dit aankondig. Daar is nie morgen aan de ambtelike volume winkel Samadai nie. As gevolg van die buitenuitsending by De Wild. Maar jou treffende muziek sal vir jou gespeel word wat jy gewoonlik hoor. So bly ingeskakel. Waarties FM. Ons dinge anders doen. En ja, dit is dan hoe dit werk. Ek hoop jy gaan een heerlijke aand hee. Een goeie nagrus. Een wonderlijke naweek. Praat morgenmiddag 3 uur met jou. Van my kant af daaraan. Mooi bly en bye bye.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo sta.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.